Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Maar zoveel jaar is als museum, praat je vol het lied erop. Dat vieren nu verdeep, erop moeten bouwen binnenkort. Wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand. Maar het leest van al, vullig met dich, nog heel veel eigen liesjes.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Welkom hier op de zondagmorgen bij Radio PNM bij weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Samenstelling en presentatie Sjaak Sprevenberg. Dus je zit wel goed tot 10 uur in het Muziekmuseum. En we gaan maar starten met de nummer van Vanity Fair. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: hadden een nummer van Gerard Cox, 1973. Johnny Cash daarvoor, 1972. Met Dapper voor Vanity Fair, 1969. Early in the morning. Onderweg Timothy, maar eerst Petula Clark.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Música nostálgica. Te lleva de vuelta al pasado.

U luistert naar het Muziekmuseum. Daar hoor je bij Sjaak Spreeuwenberg met al zijn passie de muziek uit de jaren 60 tot de 70 plus. En dat alles in dit uur. De klassiekers, gezongen, krakers, de instrumentale en de smartlappen. En dit allemaal met zijn volle enthousiasme. Daarvoor houdt hij het niet voor zichzelf, maar deelt dat met jou.

0: Timmy Team, de nummer 1991, One More Try, en daarvoor Petula Clark met het nummer Ik Voel Me Goed Bij Jou, op zijn Frans, 1963. Straks Bobby Frins, Prins, Danny en Electric Slings, maar eerst Ricky King.
1: Sjaak Spreeuwenberg.
2: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.

0: We hadden Bobby Prince uit België, 1972, twee bloedrode rozen. En daarvoor Danny en de Electrostrings uit Den Bosch, 1983, met Bonzo. En Ricky King uit Duitsland, 1978, The Sounds of Silence. Dadelijk, Frankie Valli en de Four Seasons, Rocky Sharp en de Replays, maar eerst de Beatles.
1: Dit is muziek.

Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank. Presentatie en samenstelling Sjaak Spreeuwenberg.

0: We hadden nummer van Frankie Valli en de Four Seasons 1963, Walk Like a Man. En Come On, Let's Go van Rocky Sharp en The Replays 1981. En 1963, The Beatles met She Loves You. Verderop Johnny Tillotson, Ernie Bender, maar eerst The Shadows.
1: Smaakvolle muziek voor de liefhebbers van vroeger. Muziek die je raakt en die je gevoel aanspreekt. Dit is het Muziekmuseum.
2: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.
3: ...1962.

0: Je kwam in de vroegere jaren in je stamcafé. Op de Zoebox draaide je plaatjes. Uit de jaren
1: 1964, 64,
2: 67,
1: 1963,
3: 1965.
0: Naar de volgende hoor je hier.

0: Daar draaide Johnny Tillotson uit Amerika, Jacksonville, 1961, Without You. En daarvoor hadden we Early Bender uit Amsterdam, 1965, Bye Bye Blondie and the Boys van The Shadows, 1962 in Engeland. Verder met een nummer van Del Shannon.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze
2: Flashback.
3: 1962.

0: We hadden The Shadows met Trains, Boats and Planes 1967. Tevoren de groep Jumping Jubels 1962 Outlaw en Swiss Made van Del Shannon 1962 in Engeland. Twee als hoogste en 17 weken daar aan de lijst. Zo, beste luisteraars, het uur Muziekmuseum zit er weer op. Het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En stem de volgende week weer af bij een begin van de nieuwe week. Een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Dan mist u zeker niets. Of de komende zaterdagmorgen om 8 uur voor de muziekbank. Voor meer 60's en 70's, daar weet ik er wat anders op. Vandaag, straks om 11 uur, begint de platenbeurs in de Neerkant op de Mozesstraat 3 tot 17 uur, oftewel 5 uur. En dus gratis entree en gratis parkeren. Maar koffie en de fly, dat moet je zelf doen. Laat de radio mooi aanstaan. Kom genoeg en goud en muziek voorbij. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen volgt Mariet van Knippenberg met het programma Zoetjes aan op zondag. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreverberg met de Muziekbank. Hoe Muziekmuseum voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik wens je een aangename dag en een fijne week. Bedankt voor het luisteren. Ik krijg tot de volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur Muziekbank. En zondagmorgen om 9 uur Muziekmuseum. En straks platenbeurs Neerkant om 11 uur. Het beste.
1: PNM Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Dit is Zutjes Aan met Mariet van Knippenberg.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Ik ben weer terug van de week. Vakantie was geweldig. Sjaak, bedankt voor de rondleiding in het museum weer. En we gaan verder op dezelfde trant met van alles gaat. We beginnen met de Bee Gees, Massachusetts.

toch wel hun eerste echte grote hit over de ganse wereld. Toen begon het voor Hold My, voor de Bee Gees. Gewoon verder met Chicago, 25 or 6 to 4.

iedereen goed wakker nu. Dan gaan we weer verder met Getrustigers. Dit is van Skylark en het heet Wildflower.

En is het bruggetje naar de Beatles natuurlijk gauw gemaakt. Ook dit schreef er samen met John Lennon, Eleanor Rigby.

De volgende die ik ga klaarstaan, dat is van de Eagles. Lekker lang. 7,5 minuut. Ik hoop dat je er net zo van genieten zeg. The Last Resort.

In Crisis was dat. En dan gaan we verder met een songfestival liedje uit 1975 voor Italië. Was en Dori Getzi en het heet Erra.

Er waren tenminste nog leuke songfestivalliedjes. Ik ben dus benieuwd hoe ze het volgend jaar weer waar aankomen. We gaan verder met Alan Parsons' project, The Turn of a Friendly Card.

De volgende day op het programma staat is een live opname van Neil Young en Crazy Horse. Het is heel mooi gecoverd door drietal dames. Tweede Lindwand staat Emily Lou Harris en Dolly Parton. Maar die draai ik een andere keer. Maar dit is het origineel van Neil Young, After the Gold Rush.

kan eigenlijk Angus Nemestein een beetje vals kunnen zingen. En het toch geweldig klinkt wat ik kreeg van dit altijd het kippenvel. We gaan naar de Ivies. Zanger Eric Carmen, die later ook privé alleen hit zei. Maar dit had Maybe Tomorrow.

draai nu twee platen achter elkaar die dezelfde naam in de titel hebben. We beginnen met Gladys Knight and the Pips met Midnight Train to Georgia. En dan gaan we gelijk door naar Ray Charles met Georgia on My Mind.

En dat was Ray Charles. En dan hebben we nog even een paar minuutjes. We gaan eruit met Pentatonix, met Na Na Na. En ik had eigenlijk een andere Na Na Na, maar dat kon ze niet vingen. Dus ik doe een deze. Ik hoop dat het mooi is. Maar Pentatonix is altijd een prachtige close harmony zang. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Bedankt voor het luisteren dit uur. En na 11 uur gaan we gewoon verder weer met een uur, twee uur, mensen wensen. En vorige week heeft Brigitte het voor mij gedaan. Geweldig. Ik heb in Oostenrijk in de bus geloesterd. Terwijl ik door tussen de berg door van genieten waren van dat uitzicht. Dus kom allemaal goed. Je kunt thuis al bellen zo. Nog een minuutje wachten. Dan kan die zich installeren. 3066 33. Of je kan een e-mailtje sturen naar mensen wensen. Om het apenstaartje omroep.nl. Dus we gaan eruit met Pentatonix. Bedankt. En mensen, zutjes aan, is er de volgende week weer. En toetsoe. Bij mensen wensen.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM.
1: Goeiemorgen.
2: En een goeie morgen vandaag.
3: Inge goeie morgen.
4: En een goeie morgen, wat?
2: Happy the morning, zie
3: je. Jorek, Gertje, man. Dus goed. Een schönen guten Morgen, joh.

0: Dit is Minse Winse bij Omroep PNM. Met Mariet van Knippenberg.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij Minse Winse op zondag 27 september. Ik ben er weer na een weekske Oostenrijk. Geweldige week met hele leuke mensen. Maar je kreeg vandaag wel een paar bergpleitjes sturen. Ongetwijfeld. Toos zit aan de telefoon. En ik kan je bellen voor een verzoekje. 30 66 33 3. En of voor zichzelf of voor iemands angst, dat maakt niks uit. Wat hebben we nog meer? We hebben het eerste oor het gedicht. We hebben een fly. Dan het tweede oor hebben we weer een flybon. En de bosbloemen om kwart voor een. Hopelijk vuur verzoekjes. Dus bellen maar. 30 66 33 3. En ik begin met een plaat van Berp en Grades. Weerzien met de bus naar Oostenrijk geweest.

0: Ons telefoonlijnen stonden er open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: Berbijn Gradis, oftewel Bepi Kraft en Jacques Vinders. Met wie zijn met de bus naar Oostenrijk geweest. En dat kon zich niet hebben gedaan als ik niet vervanging had gehad vorige week. Ja, nou, het had ik even goed gedaan, maar bij deze, niet vergeten, Brigitte Geuyen heeft het geweldig gedaan. Ik heb een stukje kunnen loesteren in de bus en het ging fantastisch. En bedankt dat ze mij weer uit de brand geholpen is. Nou, gaan we aan de lies beginnen. We beginnen met de zondag. En vandaag is het 27 september. En dan heb ik eenjarige Nicole van Arem op de Lundert in Helden. En Nicole werd 56 jaar. Van harte gefeliciteerd. We gaan een instrumentaaltje doen van David Stewart en Candy Dulver. Lily zat ook in de bus. En we waren zo gezellig samen en elke dag samen eten. Dus Lil, deze is voor dich. Lily was hier.

0: dilemma's.
1: Ja, en wat hebben we toch een verrassing in petto deze komende week. Als het weerbericht moest geluiden. Maar ik vond de afgelopen week, we hebben ene dag echt miserabel regenweer gehad. Met bovenop de berg 2 meter zicht. En voor de rest niks aan steenkool. Maar wat hebben we toch? Wat komt er toch aan? Vanmorgen waren we lekker op fiets. Vandaag zonnig. Zuidwestenwind. En Het kan stapelwolkjes, ja, dat duurt er ook bij. En het weer vanmiddag waarschijnlijk 14 tot 24 graden. Hetzelfde voor morgen, alleen nog een graadje meer. En dan dinsdag en woensdag, dan met dat zuidenbriesje, kan het 28 graden weren. En op plaatsen zelfs 30. Maar ik denk dat dat meer nog het zuiden is. En dat is een Indian summer, of een ooievieverzomer, zei ze vroeger. Nou, donderdag is het afgelopen. Dan komt er een flinke afkeling, want woensdag of een kind er al gaat regen vallen. Donderdag tijdelijk regen, vuurregen soms en 21 graden. En de dagen daarna, dan blijft het koel, maar waarschijnlijk terug. Dus, Indian summer, zo heet het. En dat pleitje heb ik ook kloor gezet. Gezongen door Roy Orbison, Larry Gatlin en Barry Gibb. Indian summer.

prachtige samenzang van de mannen Larry Gatlin, Barry Gibb en Roy Orbison met Indian Summer. We gaan terug naar de lease van Moomdag. Moomdag is het morgen dus, 28 september. En dan zien jurk Jules Amstels op de Roggelsweg in Helden. En Jules wat 85 jaar. En Piet Verhagen op het Sint-Willebrodus plantsoen in Deurne. De werd er 83. Met Indian Summer. We gaan terug naar de lease van Moomdag. Moomdag is het morgen dus, 28 september. En dan zien jurk Jules Amstels op de Roggelsweg in Helden. En Jules wat 85 jaar. En Piet Verhagen op het Sint-Willebrodus plantsoen in Deurne. De werd er 83. Gewoon gaat

Hansi Hinterseer. Altijd leuk om daar te horen zingen. We gaan even kijken, wat heb ik nog staan. We kan ik vast verklappen. Degene die deze week de studiovlaag kreeg, en die werd dus om rond 12:30 bekendgemaakt. Ze is geboren in 1969. En er was onder andere dat liedje van Candy Dulfer uit met Lily Was Here. Maar ook het volgende liedje, Tiet Vergeet Nederlands, Wilma, een klomp met een zeiltje.

dat was jou eens met het kruutske. En dan is het nu tijd voor het gedicht, want het is 11:30. En het gedicht is er eindje van mij. Voel je de kilte in de avonduren? Nog eventjes zomer, maar het zal niet lang meer duren. Voordat het met de warmte is gedaan en wij ons onderdompelen in de herfst. De zomer is voorbij gegaan. Ik zie al het eerste blad verkleuren. Pompoenen sieren onze tafels. En ik geniet van de kleuren en geuren van kaneel en winterthee. Paddenstoelen in het bos nemen me mee naar vroeger. Kastanjes en beukennootjes op de grond. En wat komen ze later? Wat komt ze later, de ochtend stond? Wat heb ik ook dit gemist? Herfstkleuren, de wisseling van de seizoenen. Stampot met spek en balkenbrei. Bonte pompoenen. En Geert Cox zingt er natuurlijk over. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar ik weet heel zeker dat er het volgend jaar weer in de komt.

Ja, het is wel voorbij die mooie zomer, maar we kregen gewoon een hele mooie herfst. Ik ga een liedje spelen van Heintje. Ook in 1969, want toen was er op de hoogtijdagen van zijn succes, vooral natuurlijk in Duitsland, heeft er in films gespeeld en gehangen met Peter Alexander. Heel erg leuk. En dit was vooral bij de dames, bij de oudere dames, zeer favoriet. Ik zing Annette voor dich.

Toen weer leeën natuurlijk, maar Pussycat. Meestal drijft ze Mississippi, maar die hebben toch zoveel andere schoenen liedjes gemaakt. En dit het Wet Day in September. En dat kregen we donderdag, natuurlijk. Ik ga een verzoekje draaien. Voor drie zielen. Het is komende dinsdag jarig en dat kreeg de felicitaties van de fietsclub en van de familie Zelen. En die hebben afgevraagd de originaal Maaskapelle met Das Sternchen.

En dan is het nu tijd voor die eerste flybon natuurlijk. Eens even kijken, want ik heb er een weggeklikt die ik niet weg mocht klikken. Oh, dat gebeurt soms, hè, toch? Oh, weer opgelost. Oké, de eerste flybon. Dus diegene die ik kreeg, kreeg een bon in de brievenbus. En dan kent ze mij nou een vestiging van Bekkere Broekwand schoon. En dan kreeg ze een lekkere Limburgse fly voor die bon overhandigd. En de eerste bon, die gaat naar Kesselijk, die is aangevraagd door Nel en Jeus Seelen en wel voor Hans van de Beuken van de Krikkelbergweg in Kesselijk, die op 2 oktober 60 jaar werd. En Nel en Jeus zeggen van harte proficiat met die verjaardag. Hans de Vlijboom, die komt eraan. Die gooi ik vanavond op de post of vanmiddag nog. Even kijken wie dat doet, Kump. En ze zeiden, draai maar het Kesselsleetje. En dat is natuurlijk maar één Kesselsleetje. En dat is mijn dorp. Deze keer in de uitvoering van Mannenwerk.

Speciaal voor Hans van den Buken. Van zinnen van Jeurdag. En als je denkt van, dat wil ik ook wel voor immers aanvragen. Een vlaai of de prachtige bosbloem van het bloemenhofje. Dat kan. Stuur me maar het mailtje. menswensenapenstaartje@omroeppnm.nl. Follow it, PNM. Dus, en als je het niet hebt, kent je even op de website. Dat is omroeppnm.nl. Kijken hoe je dat mailtje naartoe moet sturen. We gaan de dinsdag erbij pakken. En dinsdag is het 29 september. En dan zien jullie Huub Hanze op het Pastor Huibenplein in Panningen. En Huub werd 75 jaar. Net als Huub Hoebe, maar die woonde in de Grashoek op de Roomweg. En die werd ook 75 jaar. En Jan Stevens op de Sint-Lambertusstraat in Helden. Die werd 78 jaar. Ik ga me weer wat instrumentaals doen. Accordeonmuziek. De meisjes vingen dat heel schoon om te huren. Dit zijn de kermisklanten met het duet Oete Parelvissers.

0: Ons telefoonlijnen stonden open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: En ook met Toos heeft gebeld Sibylla. En die vroeg een plaatje aan voor Evelien. En die zei, doe het maar in het Nederlands. En ja, dat is natuurlijk keusachtig. Maar ik vind dit wel een van de mooiste Nederlandse pleitjes. Die de laatste tijd, van vorig jaar, is uitgekomen. En dat is Bente met Kan je me zien?

Bente. En dan is het tijd voor het nieuws en het weer van 12 uur. We zien dan nog een uur kijken. Komen nog een uur terug. Na de klok van 12 van voor een uur menswensen. Tussen de soep en patatten. En je kent nog altijd wel, hè, Toes. Zit te wachten, 30, 66, 3 en 30, 3. En als je het over God smakelijk eten. En toet na 12 uur.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM. Dit is Mensen Wensen bij Omroep PNM met Mariet van Knippenberg. Omroep
1: PNM. Mensen Wensen deel 2. En wat hebben we dit uur om 12:30? Hebben we de Studiofly met wat informatie over het jaar. In dit geval 1969, waar degene die de Flybon aan het worden kreeg, geboren is. En we hebben natuurlijk een kwafrein, de prachtige bosbloemen van het Bloemenhofje, die mij weg mogen geven. Altijd met heel erg veel plezier. Je kunt nog bellen met Toos 30 66 33 33, of een e-mailtje naar mensenwensen@omroeppnm.nl. Eventueel voor de aanvragen van de fly of de bloemen voor de volgende week. Ik werd dus afgelopen week met een bekende busonderneming in Oostenrijk van zaterdag tot zaterdag. En donderdag ging er een wens voor mij in vervulling die al heel lang bovenaan stond. Nog een keer terug naar St. Wolfgang aan Wolfgangzee. Want zo gingen we vroeger een paar keer op vakantie onderhangeren met mijn ooiers. Ja, dan ving ze niet alles maar terug wat er waren, maar sommige dingen bleven hetzelfde. En alleen jammer dat de ganse dag echt plans weer waar. Maar ik heb me goed geamuseerd terwijl die anderen de berg op gingen. Door hoe niks te zien, wel, want het was heel mistig. Bleef ik lekker onder een St. Wolfgang rondlopen. Heb me een mooi dirndl gekocht. En ben ook in Weissenrussel gewoon koffie drinken. Of in mijn geval warme chocomel. En toen ik maakte ik toch even gebruik van het toilet. En dus zong Peter Alexander. Dat was echt zo'n belevenis. Daar kreeg ik even helemaal kippenvel van. En Peter Alexander gewoon niet hier nou draaien. Maar eerst gewoon ik draaien wil. Ik lage met in Weissenrussel aan Wolfgangzee.

Das war der Peter, Peter Alexander. Wie hoort het nu? Manchmal musst du weinen. Het is al weggesprongen. Trouwens, je hebt dit bij in het Noord-Nies gehuurd. Er is een open dag in oktober bij Omroep PNM. We hebben natuurlijk een gloednieuwe radiostudio. En dan moet je van 10:30 wies. Vier voor, kom ik kijken. En dan kent je kijken wie de radio gemaakt werd. Onder andere zutjes aan en mensen wensen. En op goed gemixt met Joke Bouten, wat nou een uur nog een uurtje doordraait. En ik denk dat er nog wel op de zondag meer live het programma's worden gemaakt. Dus, zou je erg leuk vinden als je kwam kijken. En dan kent je in de gang een pleitje aanvragen. Wat is er makkelijker? Ik ga naar de donderdag toe. En donderdag is het 1 oktober. En dan zien jurig. Laura Lusterman-Paling op de Jacob van Maresring in Helden. En Laura werd 70 jaar. En Krit Jansen op de Binnenweg in Kessel. Die werd er 73. Nou laten we nog maar eens even kijken. Wat gaan we doen? We gaan Ave Maria draaien. Van André Rieu. Altijd mooi. Even een rustpuntje.

De Ave Maria van André Rieu. En nu is mijn dingetje alweer weg. Ja, het geeft het toch niet? Wel, dat verzwient maar of of het niks is. Nou, laat me dat maar eens even opnieuw opzoeken. Want dat was een verzoekje van drie. Drie die belden en zei dat moet er nu in staan. En we gaan luisteren naar Jolene van Boshos en de Common Linnets.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Ja, we hebben het vooral gehuurd van A Boy Named Sue. En dan gaan we even door naar de Friedrich toe. Want we zien toe aan de Studio Fly. Maar deze doe ik er nog even tussendoor. Friedrich, 2 oktober, is jurig. Geert Peters op de Goeriestraat in Maasbree. En die werd 57 jaar. En ik ga Marshmallow Moonshine draaien met zuur windje. Want daar hebben we tenslotte.

zo. En we zien aan de Studiofly bezig, natuurlijk. En de Studiofly kwam ook in de Worm van een Bon in de brievenbus. En dan kent je Bie Broekmans, een van de vestigingen, lekkere Limburgse fly van genolen. En deze keer ga je de Studiofly naar Maasbree. Naar Geert Peters. En die woont op de Goriestraat in Maasbree. Steed op de Doorle Tursvies en is geboren op 2 oktober 1969. Dus is werd 57 jaar komende, wanneer waren het? Donderdag. Waren het donderdag? Ja, woensdag is de eerste. Ja. En wat gebeurde er allemaal in 1969? Behalve dat ik begon met werken. En de hippietijd volhoed was, want Woodstock waren dat jaar natuurlijk. De BTW werden ingevoerd, daar moesten we even aan winnen. Want er waren natuurlijk verschillende tarieven. Bijvoorbeeld voor etens waren, was het toen 4% en voor gewoon rij 8-9%, als ik me goed herinner. Dat gisteren heb gelezen, dat is natuurlijk nu allemaal een stuk schoeien geworden. 21 geloof ik gaan, nu voor non-food. Maar ja, goed, alles weer duurder. Het laatste optreden van de Beatles op het Apelgebouw. En de sleep-in van John en Yoko in het Hilton in Amsterdam. Nadat ze in Gibraltar getrouwd waren, bleven ze gewoon in een gaswijk in bed. Boah, het wel gaat daar. De kerncentrale in Dodewaard werden in werking gesteld. Geopend door koningin Juliana en natuurlijk de Apollo 11 missie. Naar de maan met Neil Armstrong. Als de eerste mens ooit die een stap op de maan zette. Ook geboren in 1969, Tiësto, DJ. Hans, als je haar maar goed zit, Klok, de goochelaar. Carlo Bossart, Jennifer Lopez en Candy Dulfer. En toen hij dus Lily willen draaien. Ik heb hem straks veel te vroeg gedraaid. Maar dat is niet erg. Want ook dit volgende liedje kwam uit 1969. Zit je nog klaar voor? De zangeres zonder naam met Mexico.

Olé. Ik heb een verzoekje voor Harvard Boom. En die woont op een Renestraat in Panningen. En Harde is 30 september jarig. En die kreeg de felicitaties van de zusjes. Zoals elk jaar, volgens mij. En de zusjes, die zeiden, draai maar gaat van Benny Nijman. En ik dacht, loop maar gekker gewoon.

En de Venlose carnavalsslager gezongen door Paddy Nijman. Dat klonk heel erg goed. We hebben dadelijk de bloemen, maar eerst gaan we nog even naar Mireille Mathieu. Hinter den coulissen van Parijs.

0: Er zijn van die mensen die iets extra's wil toewensen. Iemand die je wilt roemen, die krijgt van Omroep BNN bloemen. Die krijgt het bloemetje van de week.
1: En deze keer kreeg het bloemetje van de week naar de meneer. En de meneer woont in Panningen en wel op de Pasperhuibenplein. En zijn naam is Huub Hansen. Hij is donateur en hij is geboren op 29 september 1951. En dat betekent dat hij 75 jaar werd de komende week. En dat is wel een bloemke weer. Dus Huub Hansen, vandaag of morgen, nou vandaag niet meer en ik denk ook niet morgen, maar dan belt het bloemenhofje aan en ik kreeg daar mooie bos bloemen overhandigd. Die door haar gesponsord werd. Dus ik geloof me in een prachtige bos bloemen. En ik hoop dat ze een hele fijne verjaardag is. En trouwens alle jurige donateurs deze week natuurlijk van harte gefeliciteerd en bedankt voor de steun en ook alle andere mensen die jurig zijn. Gewoon Ernst Mosch en die heette Egerländer Musikantenmarsch.

Ja, ja, dat waren de Egerlander. Even kijken hoeveel tijd hebben we nog. Oh, 12 van binnen 13 minuten. Dan kunnen we nog wel gedraaien. We gaan nou gewoon eisen. 2 woorden.

Hij en twee werd je nog. Een goeie mens blief altijd leven. En dan gaan we nu naar de Beatles. Met Do You Wanna Know a Secret?

Do you want to know a secret? En dat waren natuurlijk de Beatles. Dan zien we het laatste pleitje. Namens Toos wil ik u bedanken voor het loesteren. Als je bloemen wilt aanvragen, een fly. Bloemen zijn de volgende week al vergeven. Dus als je een fly wilt aanvragen of gewoon voor een verzoekje, kunt je mailen naar minstwensenapenstaartjeomroep.nl. Na 1 uur kump Jokebouts met goed gemixt. Ik ga de route met André Rieu aan der schönen blauwe Donau. Ze was niet zo Grieks als de vorige keer, maar dat is al lang geleden. Maar goed, bedankt voor het loesteren en tot de volgende week. Tot mensen, wensen.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goed gemixt, gepresenteerd door Joke Bouten.
1: Goedemiddag allemaal, welkom bij Goed gemixt. Laten we snel beginnen. En ja, ik kan Roxy Music geruststellen, er komt more than this.

Welkom aan boord van de Dubbeldekker. We starten deze muzikale reis met Elvis Presley, maar uiteindelijk gaan we separate ways. Laten we niet in deze stemming blijven hangen. Wat de toekomst brengt is een verrassing. Dat zien we dan wel weer. Doris Day, que sera, sera.

Vandaag is het Wereldrivierendag. Deze dag is bedoeld om wereldwijd aandacht te vragen voor de waarde, de bescherming en het behoud van onze waterwegen. Met als thema No Forest, No Rivers, No Water, No Life. We gaan stroomafwaarts met The Man in Black. Hier is Johnny Cash met Big River.

Dit was niet Orgeljoker, maar Dave Baby Cortez met de Happy Organ. Meteen hierna maken we een universele innerlijke reis met een spirituele lading. Met een diep vertrouwen dat je weer thuis komt, zegt Just Evangelis. Somehow I'll find my way home.

Het volgende nummer brengt Zoe Levi met een stem die je meteen aan je jasje trekt en niet meer loslaat. Als ze zingt, sluit me in je armen. Zoe Levi.

We gaan verder met de nieuwe single van Marleen Rutte, Limburgse feestmuziek, Stemming, en wil daarom nog lang niet naar huis gaan.

0: Tijd voor de tweede dubbeldekker. Twee tracks achter elkaar met niemand minder dan Willie Nelson. There's Somewhere Between. Daarna pure country, van pure country naar pure liefde. I love you more than I can say. Leo Sayer.
1: Somewhere between your heart and mine, there's a window

that it reaches the sky. Somewhere between me and you.

Ja, en Goed Gemix zit er alweer op. Ik bedank u voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. Geniet vandaag nog lekker van het zonnetje. Zometeen geef ik mijn stokje door aan het non-stop middagprogramma van Omroep PNM. En sluit zoals gewoonlijk af met lach, lijf en geniet van iedere zondag. En graag tot volgende zondag. Nou mensen wensen, goed gemixt.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Mijn prachtig ben ze nooit geweest. Hij is nooit zoveel gezakt. En nou ben ze stil geworden. Stiller dan ik ooit heb gekend.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

buim lieken te zinken, soppige natte grond. De wind speelde onrustig met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Voor eeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden. En merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen. Dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

drukken op. Herfst ging aan dicht trekken, wortels verloren grip en een veel te vroege winter, vrood ze kapot. Meest is gezag, de duwt je voor zijn plek. Familie, vrienden, kennis, heb geduld. Leven gaat verder, want het kan niet blijven staan. En ik zing een lied.

die dingen raak ik nooit gewend. Rippels van de herfst die branden en merken wat de lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

Let's go.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

dacht van, man, what do you expect? The guy

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.